Mā te mumura o te ahi ka rongo ia, te mahanatanga o te kāpura, mā te murumuru o te manawa, i te māramatanga o te wairua aroha, ka rongo ia, te mahanatanga e puta atu ana e te ngākau. Ka anui tonu taku nei mihi atu ki a koe ki a koutou katoa hono mai ana, ki a koutou katoa hono mai ana i tēnei wahanga o te ata, te kopeke rawa o te ata nei, e hia ki ngā rā pēne ana, pēne te āhuatanga kopeke. E tore e whāpea ngā rā, hioi e pūpuhi tonu mai ana ngā hau kopeke rawa atu i te tonga, e taka ana te hukapapa ki te wai paunumu, ki te puka anō o te motu nei, te ika a Māui, koia rā te take e pūpuhi mai ana te makariri atu i te tonga. Hioi ahakoa kohe koe whakarongo mai ana te tūmana koe e noho mahana ana koe e tau mai ana ngā tini āhutanga paikato ki a koe. Kia koutou e rungi te